dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedemorgen. Veel hinder door de nationale vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
7: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
6: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: wildpaté. Zonder confijt? Dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Antwerps burgemeester Van Doesburg laat twee horecazaken in Antwerpen-Noord sluiten na controles. Een zaak in de Van Kerkhovenstraat moet 2 maanden dicht na ernstige hygiëneproblemen en de vondst van illegale sigaretten. En een zaak aan het Sint-Jansplein sluit 1 maand na de vondst van cannabis en hash en meerdere veiligheids- en hygiëneproblemen. Een derde, al eerder verzegelde zaak zal pas mogen heropenen als ze aan strenge voorwaarden voldoet en ze zal dan ook uiterlijk om 1 uur 's nachts de deuren moeten sluiten. Gaston Bursenslaan en de Hanegraafstraat op linkeroever in Antwerpen zijn vernieuwd. District Antwerpen gaat dat vieren nu zaterdag 10 oktober met een feestelijke inhuldiging om 2 uur in de namiddag. Buurtbewoners krijgen gratis wafels en drankjes en er is ook muzikale animatie en glittertattoos voor kinderen. Die dag passeert ook het linkeroevercriterium door de vernieuwde straten. Onze provincie is in Vlaanderen koploper in letselongevallen met fietsers, zowel in absolute cijfers als per inwoner. Dat blijkt uit de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Verkeersinstituut FIAS. Een duidelijke verklaring voor dat hoge aantal is er niet. De Fietsersbond vraagt daarom om meer onderzoek en opnieuw om gerichte investeringen in fietsinfrastructuur.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: delen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met een boekhouder. En dan hebben deze tijd voor plezante dingen. Zeg, Janine, geef maar nog eens een pint.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
3: Goedemorgen. Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
4: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
3: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. En bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
5: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kuststram, daar zijn er ook maar 60%.
3: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergje verklaart.
6: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
3: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Verkeerslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu nieuws van bij ons.
2: Het Hof van Cassatie bevestigt dat er geen bouwovertredingen zijn begaan bij de aanleg van de veiligheidszone op luchthaven Antwerp Airport in Deurne. Het Vlaams Gewest en de luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen zijn zo definitief vrijgesproken na een juridische strijd van meer dan 10 jaar. De zone achter de startbaan ligt gedeeltelijk in agrarisch gebied, maar dient alleen voor uitzonderlijke noodsituaties. Minister van Mobiliteit De Ridder is verheugd en zegt nu te willen focussen op de duurzame groei van de Antwerpse luchthaven. Het Schotse zelfverklaarde medium Derek Ogilvie komt op 1 november 2 voorstellingen geven in Hotel Dennenhof in Brasschaat. De man beweert boodschappen van overledenen te kunnen doorgeven en gevoelens van baby's te kunnen lezen. Skeptici van de vereniging Skep noemen Ogilvie een bedrieger en een kinderpsychiater waarschuwt dat de man geen hulpverlener is. De voorstelling duurt 3 uur en als je wil gaan kijken betaal je €60 voor een ticket. De tentoonstelling met historische glasramen van de Schotense verzamelaar Joost Kaan maakt kans op de Erfgoedprijs 2026 van de provincie Antwerpen. De expo was 2 jaar geleden te zien in het kasteel van Schoten en is 1 van de 11 genomineerde projecten. Kaan wil met zijn collectie de rijke traditie van onze glasschilderkunst onder de aandacht brengen. Je kan stemmen voor de publieksprijs tot 30 oktober om 12 uur 's middags. De winnaars kennen we dan eind november.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: heugen, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: In deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is, dat mag ook weg.
3: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
4: Wat zei het hem?
2: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. 03-226-93-93.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
6: Goedemorgen. Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
7: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
6: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel. Voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
8: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken. Maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig. Vandaar dat we nu onze stem laten horen.
6: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
9: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
6: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
10: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
6: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Antwerps burgemeester Van Doesburg laat twee horecazaken in Antwerpen-Noord sluiten na controles. Een zaak in de Van Kerkhovenstraat moet 2 maanden dicht na ernstige hygiëneproblemen en de vondst van illegale sigaretten. En een zaak aan het Sint-Jansplein sluit 1 maand na de vondst van cannabis en hash en meerdere veiligheids- en hygiëneproblemen. Een derde, al eerder verzegelde zaak zal pas mogen heropenen als ze aan strenge voorwaarden voldoet en ze zal dan ook uiterlijk om 1 uur 's nachts de deuren moeten sluiten. Bij een schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen zijn gisteravond 3 mannen levensgevaarlijk gewond geraakt. De feiten begonnen met een vechtpartij waarbij ook schoten klonken. De politie kon kort daarna 3 verdachten oppakken in een nabijgelegen pand en nam ook een vuurwapen in beslag. De aanleiding van de feiten is nog onduidelijk, het onderzoek loopt. Het Schotse zelfverklaarde medium Derek Ogilvie komt op 1 november 2 voorstellingen geven in Hotel Dennenhof in Braschaat. De man beweert boodschappen van overledenen te kunnen doorgeven en gevoelens van baby's te kunnen lezen. Sceptici van de vereniging Skep noemen Ogilvie een bedrieger en een kinderpsychiater waarschuwt dat de man geen hulpverlener is. De voorstelling duurt 3 uur en als je wil gaan kijken betaal je €60 voor een ticket.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 25%.

0: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
2: Goedemorgen. In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs, daarna bij CD&V, Vooruit en Les Engagés en roepen op tot overleg. De Socialistische Vakbond doet het anders. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Politiek journalist Karel Latree.
3: Premier De Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting. Om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend in te gaan. Om dan zaterdag en zondag stevig te onderhandelen.
2: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes.
4: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter polst naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit aan doodslag, wil iedereen weten of hij ook bereid is om dan te vertellen wat hij precies gedaan heeft met Dien.
2: Want dat is nog steeds niet duidelijk. Romy, de tweede verdachte, gaat nog steeds voor de vrijspraak. In New York wil burgemeester Mamdani immigratiepolitie ICE weg uit zijn stad. Dat heeft hij gezegd op X. Aanleiding is een schietpartij door een ICE-agent op een man. Die raakte daarbij gewond. De man zat met zijn zoontje van 5 in de auto toen de agenten hem tegenhielden. Waarom is niet duidelijk. ICE ligt al langer onder vuur in de VS. Verschillende mensen werden al doodgeschoten tijdens een controle door agenten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona, die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een expediteur uit Antwerpen moet terechtstaan omdat hij zijn eigen firma zou opgericht hebben om drugsmokkel via de haven te vergemakkelijken. De man zou containers, loodsen en truckers zelf hebben aangestuurd en containers op de kaaien klaar hebben gehouden om cocaïne over te laden naar minder verdachte containers. Ook zou hij een eigen scheepslijn met stalen buizen hebben opgezet waarin drugs dan konden worden verstopt. Op die manier zouden in 2020 en 2021 minstens 7 drugtransporten geslaagd zijn. De rechtbank spreekt op 13 november vonnis uit in de zaak. De brandweer heeft donderdagmiddag met een ladderwagen een persoon uit een woning aan de Bredabaan in Merksen moeten helpen. Het ging om bijstand aan een ziekenwagen bij een medische interventie. Tram 2 en vooral tram 3 ondervonden door de ingreep tijdelijk hinder. De verstoring was rond 3 uur in de namiddag voorbij, maar reizigers moesten nog een tijdje rekening houden met gevolgvertragingen. Antwerps districtschepen Ludo van Kampenhout van N-VA laat zich opnieuw behandelen voor zijn alcoholverslaving. Daarvoor neemt hij 3 maanden ziekteverlof, nadat het volgens districtsburgemeester Paul Cordy opnieuw de verkeerde kant op ging met Van Kampenhout. 2 jaar geleden keerde hij terug naar de politiek, nadat hij eerder zijn ambt in de stad Antwerpen als schepen had neergelegd. Cordy neemt zijn bevoegdheden over tot eind december. Thierry Janssens vervangt Van Kampenhout tijdelijk in de district.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
2: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
3: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
4: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
5: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Een goedemorgen. In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen in ons land. Verschillende jongeren kwamen samen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straat te blokkeren, zag journaliste Sien de Bruyne.
8: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd. En die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt hier.
7: Over een half uur vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat blijkt uit een bevraging van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om een kleine 55.000 euro. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt John Romain van Imotheker Finotheker.
9: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuinige woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je merkelijk meer interesse betalen.
7: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder steun. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een drone-aanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. En er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Volgens het Israëlische leger ging het om terroristische doelwitten. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig, maxima tot 14 graden.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen zijn gisteravond 3 mannen levensgevaarlijk gewond geraakt. De feiten begonnen met een vechtpartij waarbij ook schoten klonken. De politie kon kort daarna 3 verdachten oppakken in een nabijgelegen pand en nam ook een vuurwapen in beslag. De aanleiding van de feiten is nog onduidelijk, het onderzoek loopt. Voetbalclub Beerschot mag zijn tribune 4 voorlopig niet opnieuw openen. De politie geeft negatief advies omdat er tijdens 2 proefwedstrijden te weinig stewards waren en omdat de evacuatiepoorten niet altijd meteen open konden. Ook liepen de tussenkomsten van politie en hulpdiensten de nodige vertraging op. Tijdens de bekermatch van zondag 18 oktober blijven tribunes 2 en 4 gesloten voor de eigen supporters. Het bezoekersvak in tribune 2 blijft wel open. De historische trein van de NMBS is dit weekend voor het laatst te bezoeken op spoor 6 in Antwerpen Centraal. De trein werd samengesteld voor de 100ste verjaardag van de spoorwegmaatschappij en toont materieel uit verschillende periodes. In Antwerpen staat ook de historische stoomlocomotief 1.002 opgesteld. Bezoekers zijn zaterdag en zondag welkom tussen 10 en 5. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. In Merksem gaat op woensdag 14 oktober de film De Zaak Vermeulen in première als eerbetoon voor de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De feel-good film onderzoekt op humoristische wijze of Joske Vermeulen een creatie was van Bergmans of geïnspireerd werd door het Merksemse matroosje. Regisseur Hugo Goedemee maakte de film samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. En iedereen die wilde meedoen kreeg een rol. Acteerervaring was niet nodig. De première is om 2:00 in de namiddag in Schouwburg Noord en de toegang is gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
1: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel je geld nog eens?
0: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
1: Dat is gij gedaan, Robert. Nou, bedankt.
2: En doei.
1: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheke, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Goedemorgen. Het protest in Brussel wordt al maar grimmiger. De socialistische en christelijke vakbonden protesteren vandaag tegen de besparingen van de regering. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen mengen zich tussen de betogers. En dat loopt uit de hand, voelt journaliste Sien de Bruyne letterlijk ter plaatse.
6: De sfeer is hier echt wel gespannen op dit moment. Het is echt een kat-en-muisspel met die politie. Hè. Ze provoceren, ze lopen er naartoe. En nu heeft de politie echt geantwoord met traangas. Mijn ogen en mijn neus, ik voel het heel hard. En iedereen is er nu weer weggerend. En het is de hele tijd die zenuwachtige sfeer van die jongeren richting de politie. De politie die antwoordt.
5: Het zijn vooral scholieren die op straat komen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijssommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Er komt een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kankers. Het gaat dan om patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in het kankerplan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij dure en persoonlijke therapieën. Want niet elk ziekenhuis heeft daar voldoende expertise over. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vreugdepaté zonder confijt? Dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Dat is herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Een expediteur uit Antwerpen moet terecht staan omdat hij zijn eigen firma zou opgericht hebben om drugsmokkel via de haven te vergemakkelijken. De man zou containers, loodsen en truckers zelf hebben aangestuurd en containers op de kaaien klaar hebben gehouden om cocaïne over te laten naar minder verdachte containers. Ook zou hij een eigen scheepslijn met stalen buizen hebben opgezet waarin drugs dan konden worden verstopt. Op die manier zouden in 2020 en 2021 minstens 7 drugtransporten geslaagd zijn. De rechtbank spreekt op 13 november vonnis uit in de zaak. Stad Antwerpen en het OCMW nemen tot eind dit jaar geen nieuwe externe medewerkers meer aan. De stad schrapt voorlopig de publicatie van 50 geplande vacatures en zet lopende externe selectieprocedure stop in afwachting van de aangepaste begroting. De budgettaire uitdagingen zijn groot, onder meer door besparingen op het gemeentefonds. Interne selecties lopen wel door en wie al een contract tekende, die zal zoals afgesproken kunnen starten. No More Heroes, de nieuwe show van de Antwerpse comedian Alex Agnew, is donderdagavond in première gegaan. Dat gebeurde in de AFAS-dome, het vroegere sportpaleis, waar Agnew ook vrijdag en zaterdag optreedt. In maart volgend jaar brengt hij de show naar de Stad Schouwburg Antwerpen. Daar kunnen comedyfans hem in een intiemere setting aan het werk zien. Op zaterdag 24 oktober verandert de wijk Geuzenvelde in Schoten opnieuw in de Griezelvelde. Halloween wordt gevierd van 3:30 in de namiddag tot 9:00 s'avonds in het Geuzenhofke aan de Akkerlaan 1A. Bezoekers kunnen er terecht voor pompoensoep, zombieburgers en hotdogs in de vorm van afgehakte vingers. Ook toverdrankjes en geestennat staan op het menu.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist, de Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk, grote merken, kleine prijzen.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb die een daar direct een blauw oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
5: Goedemiddag. Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt journaliste Sien de Bruyne.
6: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
5: Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Prateren.
7: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
5: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen zijn gisteravond 3 mannen levensgevaarlijk gewond geraakt. De feiten begonnen met een vechtpartij waarbij ook schoten klonken. De politie kon kort daarna 3 verdachten oppakken in een nabijgelegen pand en nam ook een vuurwapen in beslag. De aanleiding van de feiten is nog onduidelijk, het onderzoek loopt. De brandweer heeft donderdagmiddag met een ladderwagen een persoon uit een woning aan de Bredabaan in Merkse moeten helpen. Het ging om bijstand aan een ziekenwagen bij een medische interventie. Tram 2 en vooral tram 3 ondervonden door de ingreep tijdelijk hinder. De verstoring was rond 3 uur in de namiddag voorbij, maar reizigers moesten nog een tijdje rekening houden met gevolgvertragingen. Antwerps districtschepen Ludo van Kampenhout van N-VA laat zich opnieuw behandelen voor zijn alcoholverslaving. Daarvoor neemt hij 3 maanden ziekteverlof, nadat het volgens districtsburgemeester Paul Cordy opnieuw de verkeerde kant op ging met van Kampenhout. 2 jaar geleden keerde hij terug naar de politiek, nadat hij eerder zijn ambt in de stad Antwerpen als schepen had neergelegd. Cordy neemt zijn bevoegdheden over tot eind december. Thierry Janssens vervangt van Kampenhout tijdelijk in de district. In Park Vordenstein in Schoten vindt nu zondag 18 oktober de 2e keer oogst op het plein plaats. Op het plein aan de Orangerie vind je tussen 11 en 5 lokale biogroenten, fruit en bloemen, naast een heleboel creaties van ambachtslui. In het Repair Café kan je kapotte spullen laten herstellen tot 3 uur 's middags. En bezoekers kunnen ook genieten van onder meer verse pompoensoep.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
2: Goedemiddag. In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
3: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
2: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over Kleuterdien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Scheffermassa.
4: In de wagen waar een dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daden te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
2: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Pratere.
5: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
2: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een expediteur uit Antwerpen moet terecht staan omdat hij zijn eigen firma zou opgericht hebben om drugsmokkel via de haven te vergemakkelijken. De man zou containers, loodsen en truckers zelf hebben aangestuurd en containers op de kaaien klaar hebben gehouden om cocaïne over te laden naar minder verdachte containers. Ook zou hij een eigen scheepslijn met stalen buizen hebben opgezet waarin drugs dan konden worden verstopt. Op die manier zouden in 2020 en 2021 minstens 7 drugstransporten geslaagd zijn. De rechtbank spreekt op 13 november vonnis uit in de zaak. De historische trein van de NMBS is dit weekend voor het laatst te bezoeken op spoor 6 in Antwerpen Centraal. De trein werd samengesteld voor de 100ste verjaardag van de spoorwegmaatschappij en toont materieel uit verschillende periodes. In Antwerpen staat ook de historische stoomlocomotief 1.002 opgesteld. Bezoekers zijn zaterdag en zondag welkom tussen 10 en 5. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Voetbalclub Beerschot mag zijn tribune 4 voorlopig niet opnieuw openen. De politie geeft negatief advies omdat er tijdens 2 proefwedstrijden te weinig stewards waren en omdat de evacuatiepoorten niet altijd meteen open konden. Ook liepen de tussenkomsten van politie en hulpdiensten de nodige vertraging op. Tijdens de bekermatch van zondag 18 oktober blijven tribunes 2 en 4 gesloten voor de eigen supporters. Het bezoekersvak in tribune 2 blijft wel open.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Waas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Waas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Waas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
2: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
6: Een goedemiddag. In Brussel krijgt de politie voorlopig geen grip op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
7: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
6: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen daaraan deel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren 3 Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyad. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen gaan alle vluchten weer door. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. En zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: winterpaté zonder confijt? Dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Dat's herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: De brandweer heeft donderdagmiddag met een ladderwagen een persoon uit een woning aan de Bredabaan in Merkse moeten helpen. Het ging om bijstand aan een ziekenwagen bij een medische interventie. Tram 2 en vooral tram 3 ondervonden door de ingreep tijdelijk hinder. De verstoring was rond 3 uur in de namiddag voorbij, maar reizigers moesten nog een tijdje rekening houden met gevolgvertragingen. Voetbalclub Beerschot mag zijn tribune 4 voorlopig niet opnieuw openen. De politie geeft negatief advies omdat er tijdens 2 proefwedstrijden te weinig stewards waren en omdat de evacuatiepoorten niet altijd meteen open konden. Ook liepen de tussenkomsten van politie en hulpdiensten de nodige vertraging op. Tijdens de bekermatch van zondag 18 oktober blijven tribunes 2 en 4 gesloten voor de eigen supporters. Het bezoekersvak in tribune 2 blijft wel open. In Merksem gaat op woensdag 14 oktober de film De Zaak Vermeulen in première. Als eerbetoon voor de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De feel-good film onderzoekt op humoristische wijze of Joske Vermeulen een creatie was van Bergmans. Of geïnspireerd werd door het Merksemse matroosje. Regisseur Hugo Goedemee maakte de film samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. En iedereen die wilde meedoen kreeg een rol. Acteerervaring was niet nodig. De première is om 2 uur in de namiddag in Schouwburg Noord en de toegang is gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
5: Maar schat, ik ken er zo moeilijk afstand van doen.
4: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
5: Wat dan?
4: De kroes, de hond, de nevering begot.
5: Robert de Nixpeer, zegt hem.
4: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
5: En dat is betrouwbaar?
4: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
5: Allee, we gonnen de Robert.
6: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
8: Een goedemiddag. Aan het station van Brussel-Zuid krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Er werd ook een bus helemaal vernield. De politie reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
9: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt. Maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
8: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft een concurrent minder. De Canadees Victor Montagliani is geen kandidaat meer om hem op te volgen. Volgens verschillende media zou hij nochtans kans maken om Infantino te verslaan bij de voorzittersverkiezingen in maart. Voorlopig blijft voormalig voetballer Ramon Vega de enige tegenkandidaat. Intussen reist Infantino de wereld rond om stemmen te ronselen, vooral bij de kleinere voetballanden. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen. Maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De drie mannen die gisteren waren opgepakt na een zware schietpartij in de Van Stralenstraat in Antwerpen zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het schietincident vond plaats in een vakantieverblijf. Drie twintigers van 28, 22 en 20 raakten gewond en zijn in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen verkeren nog altijd in die toestand. Het gerechtelijk labo onderzocht de plaats en het wapen is in beslag genomen. Waarom de drie verdachten dan zijn vrijgelaten is niet duidelijk. Politievakbond NSPV wil duidelijkheid over de preventieve arrestaties van de gekende overlastplegers in Antwerpen. Die kunnen nu tot een duur van 12 uur lang worden vastgehouden, maar agenten twijfelen aan de wettelijkheid en vrezen zelf aansprakelijk te worden gesteld. De vakbond heeft 7 vragen over de kwestie aan de burgemeester gericht en aan de korpschef en verwacht binnen 5 dagen antwoord. Als dat uitblijft, dan overweegt de politievakbond een stakingsaanzet. Door de nationale vakbondsactie is de afvalophaling vandaag verstoord in delen van Hoboken, Berchem, Antwerpen, Ekere en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De recyclageparken van Deurne, Borgerhout en Hoboken zijn gesloten. Andere parken zijn open, ook zonder afspraak. Ook scholen, kinderopvang en zwembaden ondervinden enige hinder. 23% van de stedelijke scholen is volledig of gedeeltelijk dicht. Bibliotheken en musea zijn grotendeels wel open. Voor de actuele dienstverlening van de stad controleer je altijd beter vooraf even de stedelijke website. Antwerpen dooft morgenavond de verlichting van 46 openbare gebouwen en monumenten ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis. Onder meer de Onze Lieve Vrouwenkathedraal, het stadhuis, het Steen en het Centraal Station blijven in het donker. Met de actie vraagt de stad aandacht voor lichtvervuiling en energieverbruik. Antwerpen wil tegen 2030 alle openbare verlichting vervangen door energiezuinige ledlampen.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
3: Goedemiddag. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met de relschoppers die overal in de stad vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knuts is in Brussel.
4: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
3: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten twee mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De drie mannen die gisteren waren opgepakt na een zware schietpartij in de Van Stralenstraat in Antwerpen zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het schietincident vond plaats in een vakantieverblijf. Drie twintigers van 28, 22 en 20 raakten gewond en zijn in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen verkeren nog altijd in die toestand. Het gerechtelijk labo onderzocht de plaats en het wapen is in beslag genomen. Waarom de drie verdachten dan zijn vrijgelaten is niet duidelijk. Een 21-jarige inwoner van Antwerpen is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot 180 uur werkstraf voor drugshandel. De politie merkte de dealer op in de maand mei in Heist op den Berg. De jongeman sloeg toen op de vlucht en de achtervolging eindigde in een naburige gemeente waar agenten 56 pakjes cocaïne en 2100 euro contant geld in zijn auto vonden. Daarna zetten zijn ouders de jongeman uit huis en volgens een advocaat heeft zijn verblijf in de gevangenis een diepe indruk op hem gemaakt. De man van 21 zegt dat hij tot inkeer is gekomen en aan zijn toekomst wil werken. Borgerhout zoekt inwoners, verenigingen en sportclubs die zich bijzonder hebben ingezet. Iedereen kan tot en met 15 november kandidaten voordragen voor het gala van de Gouden Reuskes. En als je geen last hebt van bescheidenheid, kan je ook jezelf voordragen, dat mag. De nominaties moeten gaan over prestaties tussen 1 december 2025 en 15 november van dit jaar. Voor elke kandidaat moet je een apart formulier invullen via de website van Stad Antwerpen. De genomineerden worden in januari gevierd tijdens een show in de Roma in Borgerhout. In Kapellen komen er nieuwe faunapassages onder de Heidestraat Noord en Zuid. Zo kunnen otters en andere dieren zich veiliger langs de antitankgracht verplaatsen zonder dat ze een drukke weg moeten oversteken. Aan de Heidestraat Zuid komt een eco-koker naast de historische duiker. Aan de Heidestraat Noord worden twee passages aangelegd. Wildrasters en loopplanken moeten de dieren naar de veilige oversteekplaatsen leiden. De werken kosten ruim 162.000 euro. Later wordt ook zo'n knelpunt voor dieren aangepakt aan de Mixenbaan in Brasschaat.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge jongen. En dan nog onderhoud, neefbaanden. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
3: Goedemiddag. Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
4: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
3: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
5: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
3: In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaams Belang-politici Philippe de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vrijdag al, maar raakte nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
6: Philippe de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philippe de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
3: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Antwerpen investeert dit jaar 237 miljoen euro in sociale woningen. En dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar. 192 miljoen euro daarvan gaat naar renovaties, de rest naar nieuwbouw. Schepen Janssens houdt vast aan de ambitie van de stad om tegen het jaar 2030 in totaal 7500 sociale woningen te bouwen of te vernieuwen. Afgelopen zomer stond nog niet eens de helft van dat aantal op de planning. Maar volgens de schepen blijft het einddoel haalbaar. Politievakbond NSPV wil duidelijkheid over de preventieve arrestaties van de gekende overlastplegers in Antwerpen. Die kunnen nu tot een duur van 12 uur lang worden vastgehouden, maar agenten twijfelen aan de wettelijkheid en vrezen zelf aansprakelijk te worden gesteld. De vakbond heeft 7 vragen over de kwestie aan de burgemeester gericht en aan de korpschef en verwacht binnen 5 dagen antwoord. Als dat uitblijft, dan overweegt de politievakbond een stakingsaanzet. Door de nationale vakbondsactie is de afvalophaling vandaag verstoord in delen van Hoboken, Berchem, Antwerpen, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De recyclageparken van Deurne, Borgerhout en Hoboken zijn gesloten. Andere parken zijn open, ook zonder afspraak. Ook scholen, kinderopvang en zwembaden ondervinden enige hinder. 23% van de stedelijke scholen is volledig of gedeeltelijk dicht. Bibliotheken en musea zijn grotendeels wel open. Voor de actuele dienstverlening van de stad controleer je altijd beter vooraf even de stedelijke website. Antwerpen dooft morgenavond de verlichting van 46 openbare gebouwen en monumenten ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis. Onder meer de Onze Lieve Vrouwenkathedraal, het Stadhuis, het Steen en het Centraal Station blijven in het donker. Met de actie vraagt de stad aandacht voor lichtvervuiling en energieverbruik. Antwerpen wil tegen 2030 alle openbare verlichting vervangen door energiezuinige ledlampen.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielse en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
1: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
2: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
1: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
2: Begrijpelijk. Bid 10 weesgegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
3: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
4: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedenavond. De tweede dag van het assiseproces rond Kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
7: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
6: De Kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. Hij riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisterenavond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Christophe Aert van het parket van Antwerpen.
8: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voor handen ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
6: De 3 mannen die gewond zijn zullen ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De drie mannen die gisteren waren opgepakt na een zware schietpartij in de Van Stralenstraat in Antwerpen zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het schietincident vond plaats in een vakantieverblijf. Drie twintigers van 28, 22 en 20 raakten gewond en zijn in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen verkeren nog altijd in die toestand. Het gerechtelijk labo onderzocht de plaats en het wapen is in beslag genomen. Waarom de drie verdachten dan zijn vrijgelaten is niet duidelijk. Een 21-jarige inwoner van Antwerpen is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot 180 uur werkstraf voor drughandel. De politie merkte de dealer op in de maand mei in Heist op den Berg. De jongeman sloeg toen op de vlucht en de achtervolging eindigde in een naburige gemeente waar agenten 56 pakjes cocaïne en 2100 euro contant geld in zijn auto vonden. Daarna zetten zijn ouders de jongeman uit huis en volgens zijn advocaat heeft zijn verblijf in de gevangenis een diepe inbreuk op hem gemaakt. De man van 21 zegt dat hij tot inkeer is gekomen en aan zijn toekomst wil werken. Antwerpen dooft morgenavond de verlichting van 46 openbare gebouwen en monumenten ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis. Onder meer de Onze Lieve Vrouwenkathedraal, het Stadhuis, het Steen en het Centraal Station blijven in het donker. Met de actie vraagt de stad aandacht voor lichtvervuiling en energieverbruik. Antwerpen wil tegen 2030 alle openbare verlichting vervangen door energiezuinige ledlampen. Borgerhout zoekt inwoners, verenigingen en sportclubs die zich bijzonder hebben ingezet. Iedereen kan tot en met 15 november kandidaten voordragen voor het gala van de Gouden Reuskes. En als je geen last hebt van bescheidenheid, kan je ook jezelf voordragen, dat mag. De nominaties moeten gaan over prestaties tussen 1 december 2025 en 15 november van dit jaar. Voor elke kandidaat moet je een apart formulier invullen via de website van Stad Antwerpen. De genomineerden worden in januari gevierd tijdens een show in de Roma in Borgerhout. In Kapellen komen er nieuwe faunapassages onder de Heidestraat Noord en Zuid. Zo kunnen otters en andere dieren zich veiliger langs de antitankgracht verplaatsen zonder dat ze een drukke weg moeten oversteken. Aan de Heidestraat Zuid komt een eco-koker naast de historische duiker. Aan de Heidestraat Noord worden twee passages aangelegd. Wildrasters en loopplanken moeten de dieren naar de veilige oversteekplaatsen leiden. De werken kosten ruim 162.000 euro. Later wordt ook zo'n knelpunt voor dieren aangepakt aan de Mixenbaan in Brasschaat.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Dag Robert, storen we niet?
1: Nee, kom binnen.
0: Onze kleine is er ook bij.
1: Hallo.
0: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bjornland. Maar wat brengt dat op?
1: 1924 euro.
2: Zoveel! Vergeet Bobby Holland. Ibiza, hier I come. Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Goedenavond. Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen daar. Railschoppers kaapten de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon massaal in en gebruikten ook traangas. Aan Brussel-Zuid vernielden ze ook bussen. Daar zijn nog altijd opstootjes. Intussen wordt overal de schade opgemeten, zegt collega Maarten Knuts.
5: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt het resultaat van deze trieste dag van relschoppen. Bushokjes die geen bushokjes meer zijn. Bussen die helemaal beschadigd zijn. Auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
4: Er werden al meer dan 21 mensen opgepakt. De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vandaag toonde de Nederlandse politie beelden van Dien toen zijn lichaam gevonden werd. Dave de Kok bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij hem meermaals sloeg. Voor de moeder van Dien was het een intense dag, maar ook een belangrijke, vertelt haar advocate Emeline van Horen.
6: Het was vandaag een heel moeilijke dag voor mijn cliënten. Ze wisten op voorhand dat het zwaar zou worden. Maar het was de eerste keer dat ze de twee beschuldigden zelf aan het woord hoorden. Niet lezen in het strafdossier, niet bij monden van de raadsman. Dus zelf een verklaring heeft worden afleggen. En dat komt natuurlijk binnen.
4: Maandag gaat de zaak verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. Drie jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Twee van hen zijn intussen buiten levensgevaar. Het Antwerpse parket onderzoekt een poging tot moord. Je hoort Christophe Aerts.
7: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
4: De Amerikaanse minister van Oorlog, Piet Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Nu moet hij in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
1: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken, alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
6: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
8: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart met zijn vicepremiers. De Wever probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag al, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt journalist Karel Latré.
9: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
8: Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en steps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn twee gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met 4 werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er 2 achterlaten op hun vlucht. De 2 andere, samen 9 miljoen waard, zijn nu ook terecht. 5 verdachten zijn opgepakt. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
10: De radio van
11: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
2: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
2: De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op twee politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken deelfietsen en steps in brand. De politie zette massaal het waterkanon en traangas in. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,4. Er is voorlopig nog geen melding van schade of slachtoffers. Er is nu wel een tsunami-alarm afgekondigd in de regio. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden dan.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij mannen, dat kost geld, jongens. Mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Goedenavond. In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van de Gerardsbergen heeft de brandweer 2 zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaanse president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede Navi Pillay werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen staat kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de Ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
5: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
4: De vorige 5 keer won de Sloveen Pogačar de Ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Het is vrijdag. Het is weekend. Dit is Spark.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is, dat mag ook weg.
2: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
3: Wat zei het hem?
1: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. 03-226-93-93.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Goedenavond. Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het parket van Luik onderzoekt een schietincident tijdens de schoolprotesten in Luik gisterenochtend. Twee jonge betogers zouden geraakt zijn door schoten met een luchtgeweer. Eén van hen werd in zijn hand geraakt, de ander ter hoogte van zijn nek. Scholieren kwamen in Luik de voorbije week op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het liep er meerdere keren uit de hand. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd, met een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama-stad. Daar werden mensen geëvacueerd uit gebouwen. Alle scholen blijven er de rest van de dag gesloten. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. Hier en daar is er ook schade. En in meerdere provincies is de stroom uitgevallen. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Voorlopig is er nog geen melding van slachtoffers. En in het voetbal hebben onze Red Flames hun heenwedstrijd van de WK-ronde tegen Polen gewonnen. Het werd 1-0 met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
3: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
6: Goedenacht. Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor 1-op-1 gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.